zog an, en varg langs Ljusdan, lik i sommer, en stive fot hit. Ese jag fick den för livet Jesus, en rej med sig fyr. Als hij ziet in de weg, wat val je lekker klap en hij maakt allemaal om ons zien. O storm die trap op naar zijn mensen, terwijl hij steeds voor hemzelf bleef praat. En je denkt wat het geword van lieve Jezus, toen hij je fout op die internet maakt. Die zie ik zelf maar in het.

dag. Soek die mensheid steeds na lig, nog nooit was dit so nag. Volke veg teen volke, een broer teen een ander, wit teen zwart en zwart teen wit, dit het nog nooit

wie sou kon dink dat hier die kind weer eendag terug sal keer om as regter te kom oordeel en as koning te regeer.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Ek het U lief, Heere Jesus, uit die diepte van my hart. U is die koning van die konings, U is die koning van my hart. U is altyd daar, U is met my, my vriend, U is my help.

0: live from my studio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.